Hartebeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kroeman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Wel, dus zeker tijd. Het is tijd om een beetje jouw muziekkennis te toetsen hier op je gunsteling radio. Dat is Arties FM. Hier willen we dingen anders doen. Je is ook ingeschakeld op je zenders van jouw statie en Riebeek Valley Radio. Goedemiddag, baie welkom en dank je voor die inschakel en die samenkeer hier bij Woordraai. Vanmiddag is Woordraai, drie liedjes voor jou. Die titel is in die woord. Nee, die titel is in die titel. Die woord is in die titel van die liedje. Waar is ik nou hier op pad? Die woord is in die titel van die liedje vanmiddag. Baie makkelijk vanmiddag. Ek gaan het nog makkelijker maken wanneer ik voor jullie leidraad gee. So, vanmiddag se woorddraai is relatief makkelijk. En as jy die antwoord het, stuur my WhatsApp. 061-511-2602. Die ou wat eerste is, kan net na 5 sy keuse van muziek hoor. As jy tweede, derde of selfs vierde eindig, speel ek so teen net na 6 vanavond. Jou keuse van muziek. Vanmiddag in die program, hier is muziek van die Seekers. Ons gaan luister na UB40. Ons het ook vir jou Barry en Eileen. So, ons gaan bykie terug in tyd. En nou, hier is die leidraad. As dit nie verdruiwe was nie, was dit nie daar nie. He? As dit nie verdruiwe was nie, was dit nie daar nie. Wat is die woord waar ons soek vanmiddag? 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandagse woord draai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Wel, dit is dan het einde van Woorddrang. Ons het drie deelnemers gehad. Winner, tweede en de derde plek vanmiddag. Kom ons kijken wie is allemaal in die lijn van correcte antwoorden. Hier is onze eerste, tweede, derde plek. Eerste vanmiddag, dat is de eerste keer dat dit gebeurt. Ja, denk ik hier nog baie deel geneem, maar vanmiddag is voor de eerste keer. Eerste is natuurlijk Esther Botha, daar van Constantia Kloof in Roodepoort. Wat vanmiddag eerste reg was, is ja, en die woord is wijn of wine. Sonder druiwe is dit nie moontlik nie. En dan in die tweede plek het ons gehad vanmiddag, het ons uit die Bloemfontein het, uit Bloemfontein, Rosie Marie van Bloemfontein sê, sê ja, en die woord is wijn. Amper het sy haarself gedisqualificeer, sê maar die tweede raaislag was reg. Dan in die derde plek, een nieuwe luisteraar, Jimmy Rode van Brakpan. Goedemiddag Jimmy, dankie vir die saamkuier. En die woord is natuurlijk wijn of wine. So daar is ons drie deelnemers aan vandag se woord. Baie geluk aan Esther Botha. Hier is ons laatste liedjie in vandag se woord. Draai Barry and Eileen met Summer Wine.

Nou, maar eigenlijk aan zangeres, wat vandaag verjaardag namens Beyoncé. Beyoncé, allemaal wat dan kennen, Beyoncé Knowles van Amerika. Baie geluk aan die Amerikaanse zangeres en liedjeskrijver Beyoncé Knowles, wat vandaag verjaar en 45 jaar oud is. Beyoncé, wie sy bijnaam Queen Bey is, was ook bekend als een lid van die groep Destiny's Child. Destiny's Child het hulle selfgetitelde debuutalbum Destiny's Child vrygestel in 1998 en is bekend vir hulle treffers soos Survivor, Lose My Breath, Emotion en vele andere. Nou, Beyoncé het haar debuut solo album in Dangerously in Love vrygestel en uitgereik in 2003 en sy is bekend vir treffers soos Crazy in Love, Single Ladies, Hello en vele meer. Ons gaan drie speel vir jou vandag. Sy is ook bekend as actrice en was te sien in die films soos Austin Powers, Gold Member, Dreamgirls, The Pink Panther en vele andere. Die hele loopbaan het Beyoncé verskeie toekennings ontvang, insluitende 35 Grammys, 29 MTV Video Music Awards en sy het al reeds meer as 200 miljoen albums wereldwijd verkoop. Wauw, baie baie geluk. Wel, ek glo nie sy gaan die boodskap hoor nie, maar ja, baie geluk Beyoncé met jou verjaarsdag vandag hier op jou gunsteling radio. 45 jaar het. Drie van haar treffers vir jou, Beyoncé met Irreplaceable, dan Crazy in Love en dan sluit ons af met Hello.

hartelijk goedemorgen, Joop. Welkom. Je bent geschakeld op Artis FM. En ja, ons kindwijsje van die programma On the Road Again van Brandon Allen. Kom eens kijken hoe verder naar die situatie wat die weer aan betreft. Nou ja, het is donker hier in Hartebeespoort. Daar is een storm in die dreig. Ik weet niet of hij nog gaat komen hier niet, want baie wind gaat hier zo bij ons. Donker op een zekere stadium hier recht, oor die Magaliesberg. Zeker deel in Hartebeespoort, zijn kracht wat blijkbaar ook weer af is. Dat is niet zeker waar, ooral niet, maar dat gebeurt nou maar. Zomertijden, dan moeten we ons daarvoor voorbereiden. Maar niet te min, het is nu tijd om te kijken naar die weer in die verschillende streken. Hartebeespoort, Noordwest, dan ook kijken we ons naar die weersituatie voor Brackenfell. En dat is nou daar voor die luisteraars van jouw statie. Ons kijken ook in wat die weer betreft bij Riebeek West. Voor die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. So kom ons kyk wat gaan aan met die weer.

0: Wel, jy is terug by natuurlijk nieuwe vrystellings. Vrijdag ons het Coolbox Koning gehad so pas. Dit is nie weer daar van Rikus Nel en Snotkop, Splinterniet en Kraakvars. As jou van hom, laat weet my. Dan kan ons omdaag deel maak van die speelies hier by Artie 7. Nou is ons by ons volgende nieuwe vrystelling. Ons gaan sommer 2 in rij doen nou. Nieuwe een van Dirk van der West, hy is in Adrenaline. Vanoggend vroeg uitgereik op al die onderskeie digitale platforms. En dan wel gedaan in jou daar Dirk, dan ook Winterhotel. Met een nieuwe enekie genaamd Koffiewinkel. Splinterniet en Kraakvars. Geniet om saam met my hier op jou gunsteling radio.
1: Pas geland en Kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: voor de nieuwe vrijstellings. Volgend vroeg vrijgesteld op al die onderscheid digitale platforms. Ons praat van lekker nieuwe Afrikaanse muziek. 37 minuten na 5. Kom eens kijken wat is nog niet op jouw radio. Prachtig in hierdie van Winterhotel en Koffiewinkel. Ik hoop dat jij ook daarvan houdt wat ik van hem maak. Maar kom eens kijken nou, wat is nog niet. Hier is energie van Elof. Hierdie het ons reeds geluisterd, maar hier is nou energie van Postduif. Uiteindelijk is Postduif terug ook met nieuwe in. Samen met Rigan Brissou hierdie keer. Makkelijk in die moeilijkheid. Wel, net daarna gaan ons gewoon handelsbreek neem voordat ons aangaan met vandaagse nieuwe vrijstellings. Hier is dan Postduif, Rigan Brissou, makkelijk in die moeilijkheid. Splinterlied en kraakvaars op jouw radio.
1: Pas geland en kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

0: Oh, twee nieuwe vrijstellingsjeu en een Reda. Ons het gaat toen ons weggevallen, niet naar die handelsbrik. Het ons begin met Liesel en Joshua naar die Riense kinders van die lucht. Spraan natuurlijk kraakvaars en niet op jouw radio. En toen ons zo pas geluisterd naar Valeska Muller met Sal Jy. Nou, dat is nogal heel wat nieuwe vrijstellings vandaag, lijkt het mij, wat die Afrikaanse muziek aan betreft. En ja, als je wil specifiek één meer gereeld horen waar het is, even laat weten. Maar ik ga in elk geval binnenkort voor jou sê wat alles op ons speellijst gaan verschijnen. Maar het lijkt daarom of die meeste van jullie gaan wees. Niettemin, kom ons doen nog zo één of twee als dat tijd is, voor de tweede een nog. Hier is nou nog een nieuwe liedje. Hierdie is vrijgesteld vandaag door Schwabi. Schwabi met die naam, dus je kan ze naar Schwabi, die liedje, zijn naam is Vrede. En net daarna wil ik voor jou een speel van Wouter van der Venter en Etienne Stein. Sal Jy Vir My Waai. Bly geskakel, jy is op Nieuwe Vrijstellingsvrijdag, Samelijn.
1: Pas geland en kraakvaars, net hier op Hardies FM.

0: XFM, Nice.
1: Ons hartelijke goedenavond, je is ingeschakeld op Hartie XFM, jouw statie in Riebeek Valley Radio. Dit was zo pas 6 uur en het is tijd voor jouw aand, Nice. Ons eind van week, hartelijke goeienavond. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanavond.